0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn
3: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn
3: hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolzwart is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolzwart. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het derde geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag.

0: ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Extra maatregelen voor gevaarlijke rotondes in Aalsmeer en coalitieakkoord Amstelveen bijna rond. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De gemeente Aalsmeer zegt bekend te zijn met de hoge ongevalcijfers bij de rotonde aan de burgemeester Kasteleinweg. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersongelukken niet in de politiestatistieken terechtkomen. Volgens Aalsmeer wordt samen met de provincie en de vervoerregio gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen. Pro Amstelveen, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, is samen met VVD en D66 bijna rond met een nieuw coalitieakkoord. De partijen willen het akkoord op 1 juni presenteren, samen met een nieuw college van 6 wethouders. De 3 huidige wethouders keren terug. Daarnaast worden er 3 nieuwe kandidaten voorgedragen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Ostaarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stemmen op de nieuwe naam van de nieuwe kern en veel doelpunten voor CTO 70-2. Mijn naam is Hans Krabbendam. Na de oproep van de gemeente om een nieuwe naam te bedenken voor de nieuwe kern zijn er maar liefst 372 namen ingestuurd. Op woensdag 27 mei wordt bekendgemaakt welke drie er de hoogste score kregen. Inwoners van 10 jaar en ouder kunnen tussen 27 mei en 7 juni één stem uitbrengen om de nieuwe naam van deze woonplaats te kiezen. Iedereen krijgt hiervoor per post een eigen unieke stemcode. Kijk voor alle informatie hierover op denieuwekern.nl/naam. En de voetbalcompetities lopen langzaam maar zeker ten einde. De tweede elftallen van SV Ouderkerk en CTO 70 kwamen nog wel in actie deze week. Afgelopen zaterdag wist SVO 2 thuis gelijk te spelen tegen het zevende team van Zwift. De wedstrijd eindigde in 2-2. Het tweede van CTO 70 haalde thuis nog even vorstelijk uit door Amstelveen Hemraad 5 met maar liefst 14-1 terug te wijzen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: the heart and soul of your radio. Jam FM.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Schuine-streepje-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat hiertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig.

0: Tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 10:45. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort-Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: ING-pand in Amsterdam-Zuidoost weer doelwit van vernieling en scouting uit Hoorn krijgt nieuw clubhuis. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij het ING-kantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost zijn opnieuw tientallen ruiten vernield. Het pand is deze maand voor de zoveelste keer doelwit van vandalisme. ING spreekt van een aanzienlijke schade en zegt altijd aangifte te doen. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de vernielingen. Scouting Admiralengroep in Uithoorn krijgt een nieuw clubhuis in het Libellenbos. De gemeente en de scouting hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de verplaatsing van het clubhuis en de vloot is vastgelegd. Dit is nodig voor de uitbreiding van de haven. Op 27 mei van 7 tot 8 is er een inloopbijeenkomst in buurtkamer De Kuiper in Uithoorn. Daar worden de plannen en het eerste ontwerp gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is ons thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Kallandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Week van de jonge mantelzorger en muziekschool houdt open dag. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Mantelzorg en Meer organiseert daarom in de hele maand juni leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4 tot en met 24 jaar en een introducé. Zo kun je freerunnen, pannenkoeken eten, graffiti spuiten en zijn er voorstellingen. Je mag aan 2 activiteiten naar keuze meedoen. Bij sommige activiteiten is beperkt plek, dus vol is vol. Kijk voor info en aanmelden op mantelzorgenmeer.nl. Op zaterdag 13 juni organiseert de muziekschool Ouder Amstel tussen 10:30 en 11:30 de jaarlijkse open dag. Je kunt er kennis maken met de muziekdocenten, instrumenten uitproberen of een proefles afspreken. Ook kun je er een open les volgen om te ervaren of de muziekschool iets voor jou is. De open dag wordt gehouden in gebouw Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan nummer 16 in Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze maand kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is weer zo'n rampenfilm. Met een vliegtuig, haaien, redding en overlevers in de film Deep Water. Een passagier van het vliegtuig van Los Angeles naar Shanghai heeft zijn battery pack in zijn koffer laten zitten. En die blijkt te ontbranden in het laadruim. De cabin crew probeert de lading nog te blussen, maar dat lukt niet en de lading schuift dwars door de romp naar buiten en veroorzaakt een noodlanding in de oceaan. Ondanks dat het vliegtuig breekt en een volledige chaos verandert, zijn er toch enkele overlevenden die op zoek gaan naar medepassagiers. Maar er blijken nogal wat bloeddorstige haaien ook op zoek te zijn naar passagiers en de overlevenden moeten zorgen dat ze niet in een snack veranderen. De film Deep Water bevat nogal wat onrealistische rampenscènes, maar werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik voor je heb bekeken is weer eens een echte horrorfilm uit het boekje met de titel Obsession. Obsession is een aardig verhaal over de hopeloze romanticus Bear. Hij is al heel lang verliefd op Nikki, een zo op het oog best normaal meisje. Maar Bear is nogal onzeker en durft Nikki niet te vertellen wat hij voor haar voelt. Maar vanuit het bovennatuurlijke komt er een oplossing. Een mysterieus buisje met de naam One Wish Willow kan hij breken en dan slechts één wens uitspreken die dan zal uitkomen. In zijn wanhoop wenst hij dan ook dat Nikki ook verliefd op hem wordt. En dat wordt Nikki. Als obsessieve stalker en magneet zit ze Bear bovenop zijn lip en blijkt de wens iets te destructief te zijn ingevuld. De aardige horrorfilm Obsession werd tenslotte ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de rampenfilm Deep Water over een noodlanding tussen de haaien of de film Obsession over een wens die uitkomt. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd.

0: Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Jeugdzorgcijfers uit Horen nemen toe en 230 extra asielopvangplekken in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. In Uithoren is het aantal jongeren in de jeugdzorg opnieuw gestegen. Volgens cijfers van het CBS kreeg afgelopen jaar 1 op de 9 jongeren tot 23 jaar hulp. Het hoogste niveau sinds 2020. Vooral onder basisschoolkinderen is de toename zichtbaar, terwijl er landelijk juist een daling is bij het gebruik maken van deze zorg. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op vanwege een tekort aan plekken in Ter Apel. De opvang wordt verdeeld over bestaande locaties in de stad. Volgens de gemeente is de maatregel tijdelijk en zal worden uitgevoerd in opdracht van het Rijk. Amsterdam benadrukt hiermee haar rol in de landelijke spreiding van asielopvang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is ons staan met de hoofdpunten van het radionieuws. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Scholen strijden tegen textielafval en sneller passende zorg voor ouderen op spoedeisende hulp. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 25 juni vindt op 6 scholen in Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel de textielrace plaats. De leerlingen proberen in teams zoveel mogelijk gebruikt textiel te verzamelen, te repareren en opnieuw te gebruiken. Je kunt de teams helpen door je gebruikt textiel aan te melden op textielrace.nl, waarna leerlingen het komen ophalen. Je textiel krijgt zo een goede bestemming. Je krijgt als dank kortingscodes voor verschillende duurzame kledingmerken. En de teams maken kans op een gave hoofdprijs. Ziekenhuis Amsteland zet na een succesvolle proef voortaan standaard een GEM-team in op de spoedeisende hulp. Dit team richt zich op patiënten van 70 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid. Door niet alleen naar de medische klacht van de patiënt te kijken, maar ook naar dagelijks functioneren, de mentale gezondheid en de sociale situatie, ontstaat er voor hen en hun naasten meer aandacht, rust en duidelijkheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen.

0: komen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Extra maatregelen voor gevaarlijke rotondes in Aalsmeer en coalitieakkoord Amstelveen bijna rond. Mijn naam is Rogie Spiekeman. De gemeente Aalsmeer zegt bekend te zijn met de hoge ongevalcijfers bij de rotonde aan de burgemeester Kasteleinweg. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersongelukken niet in de politiestatistieken terechtkomen. Volgens Aalsmeer wordt samen met de provincie en de vervoerregio gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen. Pro Amstelveen, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, is samen met VVD en D66 bijna rond met een nieuw coalitieakkoord. De partijen willen het akkoord op 1 juni presenteren, samen met een nieuw college van 6 wethouders. De 3 huidige wethouders keren terug. Daarnaast worden er 3 nieuwe kandidaten voorgedragen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: 12.
1: Dit is ons Thuisna met de hoofdpunten van het radionieuws. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisi. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen, doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd. Weer zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Stemmen op de nieuwe naam van de nieuwe kern en veel doelpunten voor CTO 70-2. Mijn naam is Hans Krabbendam. Na de oproep van de gemeente om een nieuwe naam te bedenken voor de nieuwe kern zijn er maar liefst 372 namen ingestuurd. Op woensdag 27 mei wordt bekendgemaakt welke drie er de hoogste score kregen. Inwoners van 10 jaar en ouder kunnen tussen 27 mei en 7 juni één stem uitbrengen om de nieuwe naam van deze woonplaats te kiezen. Iedereen krijgt hiervoor per post een eigen unieke stemcode. Kijk voor alle informatie hierover op denieuwekern.nl/naam. En de voetbalcompetities lopen langzaam maar zeker ten einde. De tweede elftallen van SV Ouderkerk en CTO 70 kwamen nog wel in actie deze week. Afgelopen zaterdag wist SVO 2 thuis gelijk te spelen tegen het zevende team van Zwift. De wedstrijd eindigde in 2-2. Het tweede van CTO 70 haalde thuis nog even vorstelijk uit door Amstelveen Hemraad 5 met maar liefst 14-1 terug te wijzen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehore brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hits Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt

0: schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert Netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: ING-pand in Amsterdam-Zuidoost weer doelwit van vernieling en scouting uit Hoorn krijgt nieuw clubhuis. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij het ING-kantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost zijn opnieuw tientallen ruiten vernield. Het pand is deze maand voor de zoveelste keer doelwit van vandalisme. ING spreekt van een aanzienlijke schade en zegt altijd aangifte te doen. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de vernielingen. Scouting Admiralengroep in Uithoorn krijgt een nieuw clubhuis in het Libellenbos. De gemeente en de scouting hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de verplaatsing van het clubhuis en de vloot is vastgelegd. Dit is nodig voor de uitbreiding van de haven. Op 27 mei van 7 tot 8 is er een inloopbijeenkomst in buurtkamer De Kuiper in Uithoorn. Daar worden de plannen en het eerste ontwerp gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert-netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Week van de jonge mantelzorger en muziekschool houdt open dag. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Mantelzorg en Meer organiseert daarom in de hele maand juni leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4 tot en met 24 jaar en een introducé. Zo kun je freerunnen, pannenkoeken eten, graffiti spuiten en zijn er voorstellingen. Je mag aan 2 activiteiten naar keuze meedoen. Bij sommige activiteiten is beperkt plek, dus vol is vol. Kijk voor info en aanmelden op mantelzorgenmeer.nl. Op zaterdag 13 juni organiseert de muziekschool Ouder Amstel tussen 10:30 en 12:30 de jaarlijkse open dag. Je kunt er kennis maken met de muziekdocenten, instrumenten uitproberen of een proefles afspreken. Ook kun je er een open les volgen om te ervaren of de muziekschool iets voor jou is. De open dag wordt gehouden in gebouw Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan nummer 16 in Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM.

0: Earth has music for those who listen. Jamathon.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse

0: Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Jeugdzorgcijfers uit Horen nemen toe en 230 extra asielopvangplekken in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. In Uithoren is het aantal jongeren in de jeugdzorg opnieuw gestegen. Volgens cijfers van het CBS kreeg afgelopen jaar 1 op de 9 jongeren tot 23 jaar hulp. Het hoogste niveau sinds 2020. Vooral onder basisschoolkinderen is de toename zichtbaar, terwijl er landelijk juist een daling is bij het gebruik maken van deze zorg. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op vanwege een tekort aan plekken in Ter Apel. De opvang wordt verdeeld over bestaande locaties in de stad. Volgens de gemeente is de maatregel tijdelijk en zal worden uitgevoerd in opdracht van het Rijk. Amsterdam benadrukt hiermee haar rol in de landelijke spreiding van asielopvang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Scholen strijden tegen textielafval en sneller passende zorg voor ouderen op spoedeisende hulp. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 25 juni vindt op 6 scholen in Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel de textielrace plaats. De leerlingen proberen in teams zoveel mogelijk gebruikt textiel te verzamelen, te repareren en opnieuw te gebruiken. Je kunt de teams helpen door je gebruikt textiel aan te melden op textielrace.nl, waarna leerlingen het komen ophalen. Je textiel krijgt zo een goede bestemming. Je krijgt als dank kortingscodes voor verschillende duurzame kledingmerken. En de teams maken kans op een gave hoofdprijs. Ziekenhuis Amsteland zet na een succesvolle proef voortaan standaard een GEM-team in op de spoedeisende hulp. Dit team richt zich op patiënten van 70 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid. Door niet alleen naar de medische klacht van de patiënt te kijken, maar ook naar dagelijks functioneren, de mentale gezondheid en de sociale situatie, ontstaat er voor hen en hun naasten meer aandacht, rust en duidelijkheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je deze lente op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film die ik voor je mocht bekijken is getiteld In the Grey. Een film die geregisseerd en geschreven werd door Guy Ritchie, die we allemaal nog kennen van verschillende grote actie- en avonturenfilms en zijn huwelijk met Madonna. In the Grey steelt de meedogenloze zakenman Manny Salazar een groot geldbedrag en gaat er eigenlijk vanuit dat hij daar nooit meer wat van hoort, omdat hij met zijn privéleger, privé-eiland en een politieteam dat door hem wordt gefinancierd eigenlijk altijd wel wegkomt. Maar in dit geval wordt er toch een speciaal elite-team op hem afgestuurd die het even moet gaan oplossen. In the Grey is een absurdistisch maffiaverhaal waar je wel een beetje tegen moet kunnen, maar is aardig om te bekijken en werd gekeurd vanaf 12 jaar. Voor de tweede film blijven we dichter bij huis in de Nederlandse speelfilm App. Met de subtitel Als de zee zich terugtrekt, komt de waarheid aan het licht. Een misdaadfilm die zich afspeelt op het Waddeneiland Ameland, waar zich allemaal geheimzinnige dingen afspelen. De ambitieuze ecologe Lynn, gespeeld door Fanny van der Bos, gaat voor onderzoek terug naar haar roots op Ameland. Ze raakt daar bevriend met Boris, maar de eilandbewoners hebben een groot geheim en willen niet dat Boris te close wordt met Lynn. Als vervolgens slachtoffers vallen, komt Lynn voor een moeilijke vraag te staan. Het onthullen van de waarheid of alles verliezen wat er dierbaar is. De film App werd tenslotte gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week de film In the Grey of de Nederlandse speelfilm App. Als jij ook van plan bent één van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij je nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Kompaskum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee.

0: blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Extra maatregelen voor gevaarlijke rotondes in Aalsmeer en coalitieakkoord Amstelveen bijna rond. Mijn naam is Rogie Spiekeman. De gemeente Aalsmeer zegt bekend te zijn met de hoge ongevalcijfers bij de rotonde aan de Burgemeester Kasteleinweg. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersongelukken niet in de politiestatistieken terechtkomen. Volgens Aalsmeer wordt samen met de provincie en de vervoerregio gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen. Pro Amstelveen, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, is samen met VVD en D66 bijna rond met een nieuw coalitieakkoord. De partijen willen het akkoord op 1 juni presenteren, samen met een nieuw college van 6 wethouders. De 3 huidige wethouders keren terug. Daarnaast worden er 3 nieuwe kandidaten voorgedragen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. Asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stemmen op de nieuwe naam van de nieuwe kern en veel doelpunten voor CTO 70-2. Mijn naam is Hans Krabbendam. Na de oproep van de gemeente om een nieuwe naam te bedenken voor de nieuwe kern zijn er maar liefst 372 namen ingestuurd. Op woensdag 27 mei wordt bekendgemaakt welke 3 er de hoogste score kregen. Inwoners van 10 jaar en ouder kunnen tussen 27 mei en 7 juni 1 stem uitbrengen om de nieuwe naam van deze woonplaats te kiezen. Iedereen krijgt hiervoor per post een eigen unieke stemcode. Kijk voor alle informatie hierover op denieuwekern.nl/naam. En de voetbalcompetities lopen langzaam maar zeker ten einde. De tweede elftallen van SV Ouderkerk en CTO 70 kwamen nog wel in actie deze week. Afgelopen zaterdag wist SVO 2 thuis gelijk te spelen tegen het 7e team van Zwift. De wedstrijd eindigde in 2-2. Het tweede van CTO 70 haalde thuis nog even vorstelijk uit door Amstelveen Hemraad 5 met maar liefst 14-1 terug te wijzen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: ING-pand in Amsterdam-Zuidoost weer doelwit van vernieling en scouting uit Hoorn krijgt nieuw clubhuis. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij het ING-kantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost zijn opnieuw tientallen ruiten vernield. Het pand is deze maand voor de zoveelste keer doelwit van vandalisme. ING spreekt van een aanzienlijke schade en zegt altijd aangifte te doen. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de vernielingen. Scouting Admiralengroep in Uithoorn krijgt een nieuw clubhuis in het

0: Bellenbos. De gemeente en de scouting hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de verplaatsing van het clubhuis en de vloot is vastgelegd. Dit is nodig voor de uitbreiding van de haven. Op 27 mei van 7 tot 8 is er een inloopbijeenkomst in buurtkamer De Kuiper in Uithoren. Daar worden de plannen en het eerste ontwerp gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Week van de jonge mantelzorger en muziekschool houdt open dag. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Mantelzorg en meer organiseert daarom in de hele maand juni leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4 tot en met 24 jaar en een introducé. Zo kun je freerunnen, pannenkoeken eten, graffiti spuiten en zijn er voorstellingen. Je mag aan 2 activiteiten naar keuze meedoen. Bij sommige activiteiten is beperkt plek, dus vol is vol. Kijk voor info en aanmelden op mantelzorgenmeer.nl. Op zaterdag 13 juni organiseert de muziekschool Ouder Amstel tussen 10:30 en 12:30 de jaarlijkse open dag. Je kunt er kennis maken met de muziekdocenten, instrumenten uitproberen of een proefles afspreken. Ook kun je er een open les volgen om te ervaren of de muziekschool iets voor jou is. De open dag wordt gehouden in gebouw Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan nummer 16 in Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter horen brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hits Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

ruimte werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Extra maatregelen voor gevaarlijke rotondes in Aalsmeer en coalitieakkoord Amstelveen bijna rond. Mijn naam is Rogie Spiekeman. De gemeente Aalsmeer zegt bekend te zijn met de hoge ongevalcijfers bij de rotonde aan de Burgemeester Kasteleinweg. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersongelukken niet in de politiestatistieken terechtkomen. Volgens Aalsmeer wordt samen met de provincie en de vervoerregio gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen. Pro Amstelveen, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, is samen met VVD en D66 bijna rond met een nieuw coalitieakkoord. De partijen willen het akkoord op 1 juni presenteren, samen met een nieuw college van 6 wethouders. De 3 huidige wethouders keren terug. Daarnaast worden er 3 nieuwe kandidaten voorgedragen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Scholen strijden tegen textielafval en sneller passende zorg voor ouderen op spoedeisende hulp. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 25 juni vindt op 6 scholen in Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel de textielrace plaats. De leerlingen proberen in teams zoveel mogelijk gebruikt textiel te verzamelen, te repareren en opnieuw te gebruiken. Je kunt de teams helpen door je gebruikte textiel aan te melden op textielrace.nl, waarna leerlingen het komen ophalen. Je textiel krijgt zo een goede bestemming, je krijgt als dank kortingscodes voor verschillende duurzame kledingmerken en de teams maken kans op een gave hoofdprijs. Ziekenhuis Amsteland zet na een succesvolle proef voortaan standaard een GEM-team in op de spoedeisende hulp. Dit team richt zich op patiënten van 70 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid. Door niet alleen naar de medische klacht van de patiënt te kijken, maar ook naar dagelijks functioneren, de mentale gezondheid en de sociale situatie, ontstaat er voor hen en hun naasten meer aandacht, rust en duidelijkheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij vaccinatie.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances zonder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Extra maatregelen voor gevaarlijke rotondes in Aalsmeer en coalitieakkoord Amstelveen bijna rond. Mijn naam is Rogie Spiekeman. De gemeente Aalsmeer zegt bekend te zijn met de hoge ongevalcijfers bij de rotonde aan de Burgemeester Kasteleinweg. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersongelukken niet in de politiestatistieken terechtkomen. Volgens Aalsmeer wordt samen met de provincie en de vervoerregio gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen. Pro Amstelveen, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, is samen met VVD en D66 bijna rond met een nieuw coalitieakkoord. De partijen willen het akkoord op 1 juni presenteren, samen met een nieuw college van 6 wethouders. De 3 huidige wethouders keren terug. Daarnaast worden er 3 nieuwe kandidaten voorgedragen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
0: We

horen. Ja. Hey, die van Joe Negro, die je hier hoorde hier op jouw Jam FM. Hey, trouwens, nog heel veel andere mooie pittige deuntjes toch wel. Even juist knopje openzetten. Is dat hem?

0: de Hoofdstad. Hey, even een moment suprem. Hoogste tijd voor de allernieuwste Hot Jam.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: Hi, Jam FM listeners. This is the Marnite from Zetsoul with a new Hot Jam on Jam FM. This is our new

van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

0: van half zes.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Scholen strijden tegen textielafval en sneller passende zorg voor ouderen op spoedeisende hulp. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 25 juni vindt op 6 scholen in Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel de textielrace plaats. De leerlingen proberen in teams zoveel mogelijk gebruikt textiel te verzamelen, te repareren en opnieuw te gebruiken. Je kunt de teams helpen door je gebruikt textiel aan te melden op textielrace.nl, waarna leerlingen het komen ophalen. Je textiel krijgt zo een goede bestemming, je krijgt als dank kortingscodes voor verschillende duurzame kledingmerken en de teams maken kans op een gave hoofdprijs. Ziekenhuis Amsteland zet na een succesvolle proef voortaan standaard een GEM-team in op de spoedeisende hulp. Dit team richt zich op patiënten van 70 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid. Door niet alleen naar de medische klacht van de patiënt te kijken, maar ook naar dagelijks functioneren, de mentale gezondheid en de sociale situatie, ontstaat er voor hen en hun naasten meer aandacht, rust en duidelijkheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Instant Replay. Dan Hartman hier op jouw Jam FM. Dit was hem weer voor deze dikke vette maandag. De Traffic Jam. Nou, als we elkaar volgende week elkaar weer tegenkomen hier, zou het heel fijn zijn. Maar ik ben al veel eerder hoor. Dat is morgen 6 uur. 60 minutes of classics. 60 extended minutes. Tussen 6 en 8.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelen.

0: je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar. Dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radio nieuws.
2: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: ING-pand in Amsterdam-Zuidoost weer doelwit van vernieling en scouting uit Horen krijgt nieuw clubhuis. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij het ING-kantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost zijn opnieuw tientallen ruiten vernield. Het pand is deze maand voor de zoveelste keer doelwit van vandalisme. ING spreekt van een aanzienlijke schade en zegt altijd aangifte te doen. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de vernielingen. Scouting Admiralengroep in Uithoorn krijgt een nieuw clubhuis in het Libellenbos. De gemeente en de scouting hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de verplaatsing van het clubhuis en de vloot is vastgelegd. Dit is nodig voor de uitbreiding van de haven. Op 27 mei van 7 tot 8 is er een inloopbijeenkomst in buurtkamer De Kuiper in Uithoorn. Daar worden de plannen en het eerste ontwerp gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
5: 60 minutes of classic.

zijn de klok van 6 uur weer gepasseerd. Dat betekent weer tijd voor de 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. En mijn naam is Johan Lagerweg. Ik ga jullie weer vermaken tot 7 uur vanavond. We begonnen al lekker uit 1985 met Total Contrast en Takes a Little Time. En we houden de swing een beetje erin. Onder andere deze met We've Got the Funk, The Positive Force.

0: gauw vergeten, want dat was niet zo mooi natuurlijk.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: We gaan verder met Change. Change of Heart. Hier in 60 Minutes of Classics.

lekkerste classics hoor je in 60 Minutes of Classics. Lekker smooth en funky. Onder andere deze natuurlijk van Chains en The Change of Heart. Ik ga even terug naar een nummer wat ik helaas te vaak gehoord heb. Ik zet hem wat sneller, want deze een beetje langzaam. Maar ik vond hem wel heel leuk toen die tijd. Het kwam over Ja Broeg en People. Don't Stop the Music.

ook deze hoor je in 60 Minutes of Classics, de T-Connection en Saturday Nights. We gaan er even uit voor het nieuws van half 7. Aan de andere kant natuurlijk terug met nog 30 Minutes of Classics.

0: Funky. Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Investeringen en wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker twee mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. En bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. En dan nog het weer. Het is nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Week van de jonge mantelzorger en muziekschool houdt open dag. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Mantelzorg en meer organiseert daarom in de hele maand juni leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4 tot en met 24 jaar en een introducé. Zo kun je freerunnen, pannenkoeken eten, graffiti spuiten en zijn er voorstellingen. Je mag aan twee activiteiten naar keuze meedoen. Bij sommige activiteiten is beperkt plek, dus vol is vol. Kijk voor info en aanmelden op mantelzorgenmeer.nl. Op zaterdag 13 juni organiseert de muziekschool Ouder Amstel tussen 10:30 en 11:30 de jaarlijkse open dag. Je kunt er kennis maken met de muziekdocenten, instrumenten uitproberen of een proefles afspreken. Ook kun je er een open les volgen om te ervaren of de muziekschool iets voor jou is. De open dag wordt gehouden in gebouw Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan nummer 16 in Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

Martin en Schaaf. En je luistert nog steeds naar 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. En de Invisible Man's Band. En All Night Long. En dat begonnen na het nieuws met Skipper en Turner en Thinking About Your Way. Ik ga u even een touwtje laten bungelen.

is twee keer uitgebracht. Singeltje Lost in Music. De laatste keer was begin jaren 90. Origineel kwam in de jaren 80. Ik heb het over Chic en Lost in Music. Hey, het begint te waaien hier. Dat is niet best. 60 Minutes of Classics, je luistert toch steeds naar mij. Tot 7 uur vanavond. En dat is het al bijna. Schiet al aardig op richting die tijd. Tremaine, Fall Down, Spirit in the Sky.

Tenminste, de 60 Minutes of Classic straks natuurlijk. Jim on Evening met Martin Rodenburg. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week. Volgende week rond de klok van 6 uur ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En we gaan eruit met Hugh Mascala. En Don't Go Lose It Baby. Nou, ik hoop dat jullie het ook niet kwijtraken. Laat hem lekker aanstaan op Jam FM. En ik zou zeggen allemaal hele fijne

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou.

0: Forensics Dix met het radionieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radio nieuws.
1: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Extra maatregelen voor gevaarlijke rotondes in Aalsmeer en coalitieakkoord Amstelveen bijna rond. Mijn naam is Rogie Spiekeman. De gemeente Aalsmeer zegt bekend te zijn met de hoge ongevalcijfers bij de rotonde aan de Burgemeester Kasteleinweg. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersongelukken niet in de politiestatistieken terechtkomen. Volgens Aalsmeer wordt samen met de provincie en de vervoerregio gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen. Pro Amstelveen, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, is samen met VVD en D66 bijna rond met een nieuw coalitieakkoord. De partijen willen het akkoord op 1 juni presenteren, samen met een nieuw college van 6 wethouders. De 3 huidige wethouders keren terug. Daarnaast worden er 3 nieuwe kandidaten voorgedragen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

radio bij ons snel op je radio. Verpakt met de unieke Jam FM muziekmix. Dit is Jam FM.

is nu in de studio waar de zon op staat ook behoorlijk warm. Mag de pret niet drukken. Dus misschien snap je het wel dat de rode draad vanavond toch wel een beetje de zomerse klanken zijn. In ieder geval muziek waar het woordje summer in zit. Dus niet allemaal, maar toch de meeste wel. Goed, DJ Cisse is er uiteraard zo rond 7:30 met een hele mooie remix. En voor de rest staat het laatste uur geheel in het...

Het zal met Her Summer. En zo kreeg je Donna Summer. En heel veel lekkere hits gemaakt. Ja, met recht de Queen of Disco. Emergency. Goed. Emergency. Een hele aparte plaat. Emergency. Mooie zomerse temperatuur.

Summer Party Mix. Die 80s Summer Party Mix, laat ik het goed zeggen. Jive Bunny. Dan hoor je korte stukjes van bekende nummers. Ik zal eerlijk zeggen, je moet ervan houden. Zit je net lekker in een nummer, komt er alweer een ander nummer. Hoor ik soms wel mensen zeggen.

0: van half acht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. En investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt Paus Leo XIV. En dan nog het weer. Het is nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Scholen strijden tegen textielafval en sneller passende zorg voor ouderen op spoedeisende hulp. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 25 juni vindt op 6 scholen in Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel de textielrace plaats. De leerlingen proberen in teams zoveel mogelijk gebruikt textiel te verzamelen, te repareren en opnieuw te gebruiken. Je kunt de teams helpen door je gebruikt textiel aan te melden op textielrace.nl, waarna leerlingen het komen ophalen. Je textiel krijgt zo een goede bestemming. Je krijgt als dank kortingscodes voor verschillende duurzame kledingmerken. En de teams maken kans op een gave hoofdprijs. Ziekenhuis Amsteland zet na een succesvolle proef voortaan standaard een GEM-team in op de spoedeisende hulp. Dit team richt zich op patiënten van 70 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid. Door niet alleen naar de medische klacht van de patiënt te kijken, maar ook naar dagelijks functioneren, de mentale gezondheid en de sociale situatie, ontstaat er voor hen en hun naasten meer aandacht, rust en duidelijkheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Zondagavond van 7 tot 11. Jam on Evening met Martin Rodenburg. DJ Seas in the mix at Jam FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ladies and gentlemen.

over half acht alweer geweest. De rode draad is wel een beetje de zomer of warm. Summer of hot. Oké, pakken wij nu even hot. Oftewel, keep it hot. Een iets wat langere uitvoering van de B&Q Band hier bij Jam All Evening.

0: hier houden wij wel van.
1: Mooi, we hebben het allemaal wel vernomen een paar dagen geleden. Denise LePage overleden. Waar was zij ook alweer van samen met haar man Dennis LePage? Natuurlijk de band Lime, de grootste hit. Het nummer Your Love.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: de offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Volgens Iran heeft de opperste leider Mokhtar Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de

0: en dan staat er weinig wind. Tot zover het radio nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: ING-pand in Amsterdam-Zuidoost weer doelwit van vernieling en scouting uit Hoorn krijgt nieuw clubhuis. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bij het ING-kantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost zijn opnieuw tientallen ruiten vernield. Het pand is deze maand voor de zoveelste keer doelwit van vandalisme. ING spreekt van een aanzienlijke schade en zegt altijd aangifte te doen. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de vernielingen. Scouting Admiralengroep in Uithoorn krijgt een nieuw clubhuis in het Libellenbos. De gemeente en de scouting hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de verplaatsing van het clubhuis en de vloot is vastgelegd. Dit is nodig voor de uitbreiding van de haven. Op 27 mei van 7 tot 8 is er een inloopbijeenkomst in buurtkamer De Kuiper in Uithoorn. Daar worden de plannen en het eerste ontwerp gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: fantastische opener van het tweede uurtje Jam All Evening hier bij Jam FM. Heerlijke uitvoering van The Night The Lights Went Out in New York City van de Tramps. Zo herkenbaar die stem. Dit is de Mike Mauro Summer 1977 remix. Heerlijk, mooi einde.
1: You can't take no shower, you can't watch TV, you can't do nothing. Ah, hey, so I just made some love.
2: Goddamn.
0: We gaan verder, jawel. Nee, ook speciaal voor jou. Het gaat niet over de zomer, maar dit voelt als zomer.
3: Hi, baby.
0: Hi.

0: Ik weet niet of het aan mij ligt, maar dit blijft toch een juweeltje. The night of people.
1: Just you and I together alone tonight.
0: Nou, als je zegt dat nummer is ruim 45 jaar oud. 1980, het mooie again hier bij Jam on Evening. We zijn tot 11 uur bij live vanuit de studio hier bij Jam FM. Ik zag deze ook voorbij komen in de chatroom. Over zomersnummers gesproken. Originele 12-inch uitvoering hier bij de Jam van het nummer Dolce Vita.

disco. De ander die zegt ja, Euro disco. Want Ryan Paris die komt natuurlijk niet uit Italië. Terwijl Italië er eigenlijk niks mee te maken had. Maar goed, het is gewoon een lekker nummer. Laten we het daarop houden. En een lekker zomers nummer. En als je het over zomerse nummers hebt.

0: van half negen.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. En voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. En dan nog het weer. Het is nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Stemmen op de nieuwe naam van de nieuwe kern en veel doelpunten voor CTO 70-2. Mijn naam is Hans Krabbendam. Na de oproep van de gemeente om een nieuwe naam te bedenken voor de nieuwe kern zijn er maar liefst 372 namen ingestuurd. Op woensdag 27 mei wordt bekendgemaakt welke 3 er de hoogste score kregen. Inwoners van 10 jaar en ouder kunnen tussen 27 mei en 7 juni 1 stem uitbrengen om de nieuwe naam van deze woonplaats te kiezen. Iedereen krijgt hiervoor per post een eigen unieke stemcode. Kijk voor alle informatie hierover op denieuwekern.nl/naam. En de voetbalcompetities lopen langzaam maar zeker ten einde. De tweede elftallen van SV Ouderkerk en CTO 70 kwamen nog wel in actie deze week. Afgelopen zaterdag wist SVO 2 thuis gelijk te spelen tegen het 7e team van Zwift. De wedstrijd eindigde in 2-2. Het tweede van CTO 70 haalde thuis nog even vorstelijk uit door Amstelveen Hemraad 5 met maar liefst 14-1 terug te wijzen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

over 9 geweest. Een lange, lange uitvoering van Chocolate Milk's Who's Getting It Now. Speciale Fingerman Boogie Banger Edit hier bij de Jam. Heerlijk baslijntje zit erin. Mooi nummer. Goed, over mooi gesproken. We gaan even een relaxter plaatje draaien.

0: is het een beetje te warm. En dan hoor je weer mensen klagen. Als het regent is het niet goed. Als het te koud is, is het niet goed. Als het te warm is, is het niet goed.
1: Wees blij dat het zonnetje lekker schijnt. Genieten. Ook vanavond weer. En we gaan weer naar de Rode Draad toe. Een zomers plaatje. Tenminste, een nummer met het, het woordje zomer erin. Oftewel summer. In dit geval summertime. Dit is Curtis Hairston.

En ook hier zit wel een lekker funky baslijntje in. Het is bijna 9:05 alweer het laatste nummer van dit uurtje. Jam on Evening. Het gaat er eentje worden van Nicky Richards. Het mooie Summer Breeze.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is nog een raadsel. Volgens Iran

0: Blijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Jeugdzorgcijfers uit Horen nemen toe en 230 extra asielopvangplekken in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. In Uithoren is het aantal jongeren in de jeugdzorg opnieuw gestegen. Volgens cijfers van het CBS kreeg afgelopen jaar 1 op de 9 jongeren tot 23 jaar hulp. Het hoogste niveau sinds 2020. Vooral onder basisschoolkinderen is de toename zichtbaar, terwijl er landelijk juist een daling is bij het gebruik maken van deze zorg. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op vanwege een tekort aan plekken in Ter Apel. De opvang wordt verdeeld over bestaande locaties in de stad. Volgens de gemeente is de maatregel tijdelijk en zal worden uitgevoerd in opdracht van het Rijk. Amsterdam benadrukt hiermee haar rol in de landelijke spreiding van asielopvang. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

10 over 9 geweest. Derde uurtje Jam on evening van start gegaan met de Miami Sound Machine, speciaal voor Leo. De 12-inch uitvoering van de nummer Conga, over lekkere zomerse muziek gesproken. Past helemaal bij deze temperatuur. En als ik zo naar mijn playlist kijk, ja, daar komen nog wel meer lekkere nummertjes voorbij. En je weet het laatste uur staat geheel in het teken van de slow grooves. Lekker relaxen. Snel verder. De uitvoering komt van Dr. Pegger, zijn edit. Dat is een fantastisch nummer van Stevie Wonder.

Dr. Packer, Edit, Made in Australia. Fantastisch nummer van Stevie Wonder, nummer Do I Do. Ik zal eerlijk zijn, de originele 12-inch vind ik toch ook wel erg lekker hoor. Dizzy Gillespie, de jazz-trompetist, wereldberoemd natuurlijk op trompet. En Stevie Wonder zelf op de mondharmonica, die hoor je dan op de originele 12-inch wat meer als dat je hem hier hoort. Goed. Zomerse klanken.

0: Ik denk het Jam FM. We zijn er elke maandagavond van 7 tot 11 live vanuit de studio. Dit zijn de McCrary's met Love on a Summer Night. En dan ook nog eens een speciale mix-uitvoering. Nou ja, dat ben je wel een beetje gewend bij mij als je meer naar Jam on Evening luistert. Dat er wel eens speciale uitvoeringen draaien. Eentje wat er wel elke week voorbij komt. Nou ja, er zijn er wel meer zoals DJ C's. Maar wat altijd wel voorbij komt is de nieuwe Hot Jam voor deze week. Een nummer wat je eigenlijk elke dag wel hoort hier bij Jam FM. Het is er eentje van Z Soul. Het nummer Papa, You Are My Hero.
1: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: Hi, Jam FM listeners. This is Lamar Knight from Z Soul with a new hot jam on Jam FM. This is our new single,

0: en Funky, het nieuws van 9:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Volgens Iran heeft de opperste leider Mohtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. En gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. En dan nog het weer. Het is nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Week van de jonge mantelzorger en muziekschool houdt open dag. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Mantelzorg en Meer organiseert daarom in de hele maand juni leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers van 4 tot en met 24 jaar en een introducé. Zo kun je freerunnen, pannenkoeken eten, graffiti spuiten en zijn er voorstellingen. Je mag aan 2 activiteiten naar keuze meedoen. Bij sommige activiteiten is beperkt plek, dus vol is vol. Kijk voor info en aanmelden op mantelzorgenmeer.nl. Op zaterdag 13 juni organiseert de muziekschool Ouder Amstel tussen 10:30 en 11:30 de jaarlijkse open dag. Je kunt er kennis maken met de muziekdocenten, instrumenten uitproberen of een proefles afspreken. Ook kun je er een open les volgen om te ervaren of de muziekschool iets voor jou is. De open dag wordt gehouden in gebouw Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan nummer 16 in Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Hi, this is Barry White and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe. Right on.

heerlijke muziek op die maandagavond hier bij Jam FM. The Gongs Gang. Ik moet eerlijk zeggen, ik was vanmiddag een playlist aan het maken. Ik kwam hem tegen. Ik dacht, dit zegt me helemaal niks. De band had niet. Tot ik het nummer hoorde. Ik heb het hier wel eens vaker gehoord. Maar het is de vocale disco mix uitvoering van het nummer Gimme Your Love. En zo draai je nog eens iets wat je eigenlijk nog nooit gedraaid hebt. En dat is dan weer het fijne, dat je niet altijd hetzelfde draait. Ja, laten we eerlijk zijn. Deze heb ik wel vaker gedraaid, maar het is ja, op en top zomers. Wel een speciale uitvoering, zoals je van me gewend bent.

Bangkok. Het is de revive van Dario Caminita. Natuurlijk ook speciale uitvoeringen van deze plaat. Vooral de lange uitvoering met het hele mooie intro. Die is ook wel eens voorbij gekomen hier bij Jam On Evening. Daar luister je naar op deze maandagavond. We zijn tot 11 uur bij je, live vanuit de studio. En zometeen na 10 uur, dan duiken we de slow grooves in. Oftewel, lekker relaxed. Misschien wel even in de tuin nog. Lekker wit wijntje erbij of een rood wijntje. Gewoon heerlijk genieten van al die relaxte muziek. Het laatste nummer voordat we er even uitgaan voor het nieuws. En dat is ook een hele leuke. Orlando Johnson en Trance. Het nummer Turn the Music On. Als het goed is heb je dat natuurlijk al vanaf 7 uur gedaan.

computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Extra maatregelen voor gevaarlijke rotondes in Aalsmeer en coalitieakkoord Amstelveen bijna rond. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De gemeente Aalsmeer zegt bekend te zijn met de hoge ongevalcijfers bij de rotonde aan de Burgemeester Kasteleinweg. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersongelukken niet in de politiestatistieken terechtkomen. Volgens Aalsmeer wordt samen met de provincie en de vervoerregio gewerkt aan extra veiligheidsmaatregelen. Pro Amstelveen, de lokale samenwerking van GroenLinks en PvdA, is samen met VVD en D66 bijna rond met een nieuw coalitieakkoord. De partijen willen het akkoord op 1 juni presenteren, samen met een nieuw college van 6 wethouders. De 3 huidige wethouders keren terug. Daarnaast worden er 3 nieuwe kandidaten voorgedragen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

zijn beland in het laatste uurtje Jam All Evening hier bij Jam FM. De Slow Grooves. Lekker nagenieten van het mooie weer. En lekker relaxen. Kim Tips als opener. Een mooie lange uitvoering hoor. Het nummer Summertime. Zometeen heb ik for you, specially for you, a warm summer night. Maar we gaan nu eerst genieten van K. John. En ik weet niet of je dat nummer kent. Het nummer Summer Rain.

0: dit mooi of is dit niet mooi? Chic. Inderdaad, een chic plaatje. Het nummer A Warm Summer Night hebben we vanavond zeker in Nederland.
1: En,
0: inderdaad, daarvoor hoorde je Kay John met Summer Rain. Ook erg lekker. We blijven nog even zomerse plaatjes draaien met een hele mooie van Angela Winbush.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. En de politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur bij weinig wind naar 13 tot 19 graden. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Scholen strijden tegen textielafval en sneller passende zorg voor ouderen op spoedeisende hulp. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 1 tot en met 25 juni vindt op 6 scholen in Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel de textielrace plaats. De leerlingen proberen in teams zoveel mogelijk gebruikt textiel te verzamelen, te repareren en opnieuw te gebruiken. Je kunt de teams helpen door je gebruikt textiel aan te melden op textielrace.nl, waarna leerlingen het komen ophalen. Je textiel krijgt zo een goede bestemming. Je krijgt als dank kortingscodes voor verschillende duurzame kledingmerken. En de teams maken kans op een gave hoofdprijs. Ziekenhuis Amsteland zet na een succesvolle proef voortaan standaard een GEM-team in op de spoedeisende hulp. Dit team richt zich op patiënten van 70 jaar en ouder met een kwetsbare gezondheid. Door niet alleen naar de medische klacht van de patiënt te kijken, maar ook naar dagelijks functioneren, de mentale gezondheid en de sociale situatie, ontstaat er voor hen en hun naasten meer aandacht, rust en duidelijkheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Wind and Fire. Even wachten. Het mooie Wait. Ongeveer lang geleden dat ik deze gedraaid heb. Goed. Dus we kruipen langzaam richting het einde van deze show. Op deze lekkere, warme... Het is nog niet eens woe, maar warme maandagavond. Zometeen een hele mooie voor Jan van Little Nicole McLeod. En ik weet niet of je deze kent, hoor. Cindy Horstman en Friends samen met James King. Het mooie Something New.

Ring van Little Nicole McLeod. Het overbekende Summertime. Mooie cover. Of was dit het origineel? Weet jij dat? Daarvoor hoorde je Cindy Horseman en Friends samen met James King. Het nummer Something New. En we gaan Something New draaien. We hadden een mooi gesprekje in de chatroom, notabene. Met betrekking tot hele mooie nummers, slow grooves of in ieder geval ballads. En wat dan mijn favoriete ballad zou zijn. Ik zei, nou, het is niet echt Jam FM materiaal. Het is natuurlijk wel een ballad. Maar of ik daar niet een stukje zou willen laten horen. Wat dan, want niemand die kon dat nummer. Ik zei, nou, bij hoge uitzondering gaan we hem draaien. Want het is een fantastische ballad. Dus bij deze... Anderson, Bruford, Wakeman en Howe. En dat is John Anderson en Rick Wakeman. En John Anderson ken je wel van liedzanger van Yes, hè, geloof ik. Het nummer, The Meeting.

Dit is Dave Kaal samen met Brian McKnight, speciaal voor Leo Summertime in New York City. En daarvoor hoorde je het buitenbeentje van deze avond. Anderson, Bruford, Wakeman en Howe. Het ontzettend mooie, catchy, het greep mij altijd wel aan, dat nummer. Het nummer The Meeting hier bij Jam FM. En van Dave Kaal gaan we naar Bruno Mars.

verser werk draaien we ook Bruno Mars met het hele mooie Risk It All zo laat op de maandagavond. Het is zo goed als 5 voor 11. We zijn toegekomen naar het laatste nummer hier bij Jam. One Evening, The Slow Grooves. En dat gaat er eentje worden, speciaal voor Hans. Ja, Diana Ross, Love on the Line. Ik wens je een fijne avond. Ga nog lekker wat drinken. Geniet nog even van die lekkere temperatuur. En volgende week maandag ben ik er weer. En oh ja, vergeet vooral niet te luisteren naar Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot.